0: Ahora sí.
1: No te doy otra nomás porque... Ya nomás.
2: No, no, ya no llores, chavito. Mira, mira lo que encontré.
3: ¿Ya ni qué, vaya?
2: Pues en la manguera de los bomberos.
3: ¿Pero qué quiere que manejaba la manguera?
2: Ay, no, ¿yo qué?
4: No.
2: ¿Yo?
4: ¡Hombre, tú no! ¿Qué no ves que no hay mujeres que sean bomberas?
2: Ay, sí, ¿verdad? A mí siempre me toca lo más peor.
4: No le hagas caso, chavo. Órale.
3: Pero no salía agua.
4: ¿Quién dice que no?
3: Pero no se ve que le salga.
2: Es que está cerrada la llave, menso.
0: Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí?
4: ¡El chavo! ¡El chavo me mojó!
3: Sí, pero fue sin querer queriendo, porque yo estaba aquí jugando con Chico a los bomberos. Entonces la chilindrina nos trajo la manguera y nos dijo que podíamos jugar con la manguera. ¡Chilindrina! ¡Cierra la llave!
2: ¿Qué?
3: ¡Que cierre la llave! ¿Que no ves que estoy mojando al profesor Girafales?
0: Y mientras no podrías voltear la manguera para el otro lado.
3: Adivina.
0: Hace falta ser bruto. ¡Trae acá, hombre! ¡Ay!
5: Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h